0: Yana Bar Khomeini. Na na na na Beyom. Na na na na Beyom.
1: Vendoni esiosi ozoko yagada. Vendoni esiosi ozoko yagada.
2: Kuna arif bidushat. Raja bindi hurusha. Kuna arif bidushat. Raja bindi hurusha.
1: Asame kune yoron. Isore in boboyan.
3: Deze religieuze opportunie van hopen, de stijgende golf van volksmoedige stoffen. De nationale staat, de goed slechte, de geest, de